0: uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Loeters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar loeters.be. Dat is loeters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Continuo, live.